We laten nog even een gedeelte horen van het gesprekje dat we met Vivian Stenshall, leider van de Bonzodog Band, hadden. Ik vraag hem naar maskers. Hij zegt dat de maskers bij de Bonzodog Duda Band altijd op het toneel, dus zolang iedereen het kan zien, worden opgezet en afgezet, omdat dat de mensen iets wijzer maakt over de aard van dit soort en andere soorten maskers. Op mijn vraag in hoeverre de Bonzodog Band Engels of Brits is, zegt hij dat is onze manier van doen en dat kunnen we zelf ook niet helpen. Ten slotte vraag ik hem naar het negermasker dat in de soulparodie in het optreden wordt gebruikt, of hij daar nooit last mee heeft gehad. Hij zegt dat negers, tenminste zo bleek toen de Bonzodog Band in Amerika was, grapjes over negers blijkbaar altijd erg leuk vinden.